0: Session.
1: Estás escuchando FM Stereo Ticul.
2: Peletería Maggi. En Peletería Maggi somos fabricantes de tacones, zules precavados, plantillas y todo para la industria del calzado. Contamos con tapetes sanitizantes de la más alta calidad al mayoreo y menudeo. Estamos ubicados en la calle 19, número 255A, por 36 y 38 Colonia San Enrique, y en la calle 21, por 22 y 24, aquí mismo en la ciudad de Ticul, Yucatán. Nuestros teléfonos son el 997-972-2114 y el 997-103-4071.
3: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters.